0: Hey, Tommy.
1: Hey, Tommy. Hey, Tommy. Word wakker. Hey.
0: Hey, Tommy. Kom ons vaat een bikkie. Geef mij nog een bikkie. Ik zoek nog iets in mijn glas. Trappie prop, top mij op. Kom ons vaat een bikkie vast.

Dat ons allemaal ken voor hem Skolly. En hij lijkt ons hy ding sê van vat een bykie vast. Want soos jy achter raak, maak hy seker sy ijs raas in sy glas. Nou die langplaaspad loop strijd tot op sy voorstoep. Jy kan het stop, daar staan en roep.

0: best music in the world. This is your number one radio station.
1: I'm in the mix.
0: It's the one.
2: Hi, ek is Don Beester.
3: Ek is Anel O'Neill.
4: Ek is Henke Foster.
3: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons pret uur op braai
5: en lawaai.
3: Die beste boere muziek uur wat jy gaan krijg.

0: Hallo luisteraars, my naam is Marcus Miller, beter bekend as André Vosloo van Sewende Laan. En ek luister beslis, Rumoer FM.
1: Korrels, woord vir jou hart en siel, elke dag saam met my, Yvette Bester, net hier op Rumoer FM.

0: Lekker muziekie met die complimenten van Remoer FM. So oor 18 minute, dan gaan ek jou lekker toentertijd treffer speel. So bly ingeskakeld by jou Britstasie, Remoer FM.
1: At Equal Elm Trading, CNC Engineering, we get you back on track. From boerderijtoerusting en pompe, to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.

0: Die stem van Jana Field met Don't Fly Too High. Ja, jy moet pas op as hy vlerkies vlam vat, ne? Dan kom jy vinnig terug aarde toe. Ja, jy is ingeskakel by Rumoer FM, saam met my Dolf Wester, tot en met 4 uur, en tot en met 5 uur, met toentertijd treffers, en ek hoop jy geniet met hierdie wat ek vir jou hier uithaal, en bykie afstof en so aan. Maar soos ek altyd sê ook, partij van hierdie liedjes het sy, hoe kan ek sê, sy kwaliteit van door die tyd is nie lekker nie, so dan sy maar so bykie sachter en so aan, om aan te pas by hierdie nieuwe elektroniese dinge en goed wat ons gebruik. Maar sit hom maar net so bykie harder of, luister maar net so bykie man, maar ons kan nie net hierdie goed net weggooi nie meer.
1: The biggest hits, non-stop, 24/7.
0: Bekende stem van Joe Dolan, More and More.

0: Dit was natuurlijk die Flames met die groot treffer van Your Precious Love. Ons tyd hardloop nou vannacht uit en hier is nog een paar wat ek met jou wil deel, man. So, maar ek moet nou wikkel. Hier is nog so 7 minuut, dan moet ek oorskakel na die ander atelier toe, daarna Henke Vosterij gaan vir jou lekker muziek voor verder maak.
1: You know the story. Power goes on, the job starts, and suddenly, something's not right.
2: A breaker trips, the power cuts, a machine fails, and now everything slows down.
1: At Equal ELM Trading Electrical, we keep your operations running safely and efficiently. From COC inspections to plasma and oxyfuel machine repairs and new builds, plus any electrical work required by a qualified electrical contractor, we've got you covered.
2: Is your krag siek by your huis? Of jou fabriek, gee ons 'n kliek.
1: Call 011-908-5690. Ons hou jou huis en besigheid aan die gang.
3: Live in the mix.
4: Live in the mix.
5: Life is music.
1: Want your business to stand out? Advertising isn't an expense, it's an investment. With our tailored marketing packages, we put your brand where your customers are, on air, online and in their minds.
2: Groot of klein begroting, ons het die pakket vir jou. Bereik meer mense, kry meer verwysings en die beste resultate.
1: Call us today on 064-757-160. Let's grow your business. Smart marketing starts here.
5: Your station. FM.
0: Nou ja, ek sê baie dankie, laat jy lekker saam met my gekuier die afgelope uur. Ek gaan nou nog so 1 of 2 liedjies hier indruk en dan vat, soos ek gesê het, Henke Vosterij oor daar by die ander atelier. Alles wat mooi is en alles wat die beste vir jou voorlê in hierdie lekker week wat kom. Ek speel uit met hierdie een van my gunstelinge van Donna Winner. Dreams made to last forever.

0: Facebookblad, as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan na H-Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
1: With the doctor of all mixes. Make some noise for